0: Lid uw adverteerder zitten. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. De vuurbal die gisteravond boven Nederland werd gezien was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk. Die zou vannacht terugkeren naar aarde, maar wanneer precies was niet bekend. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de Damkring binnen en werd in vrijwel heel Nederland gezien. Van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Madrid woedt een grote bosbrand die volgens een regionale bestuurder de ergste is in de geschiedenis voor dat gebied. Er moesten al zeker 63.000 mensen hun huis uit of juist binnenblijven met alles dicht. Er werden ook al tientallen huizen verwoest door de brand. Door de harde wind wordt de brand alleen maar groter. Amerika heeft een tanker beschoten in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds 14 juli. Het was een reactie op de blokkade van Iran in de straat van Hormuz. Tussen april en midden juni blokkeerde Amerika de havens van Iran ook al voor schepen. En de piloten die in het voorjaar laag over een dorpje in IJsland vlogen zijn hun vliegbrevet kwijt, melden IJslandse media. De gezagvoerder mag 2 jaar geen vliegtuig meer besturen, maar dat heeft weinig gevolgen. Hij deed het tijdens de laatste vlucht voor zijn pensioen. De co-piloot mag 1 jaar niet meer vliegen. Het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stoer. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Friese toppers op Inge Stuurder, Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

dan binnen echt vriezen. Wij gaan hier te verliezen. Nee, wij springen het samen uit de baan. Lid die Hollands maar van alles sissen. Die hoeven wij niet uit te lissen. Want wij ben je thuis in ons heiteloon. Ja, de simmer. Die zit weer verder door. Gezellig in de zinnen. Wollen wij zitten, mij ook hoor. In Friesland.

0: Lid u eens adverteerders weten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord Nijs uit binnen- en boetenland.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bedrijven die zich door criminelen laten gebruiken bij het witwassen van geld krijgen sneller justitie op hun dak, schrijft de Telegraaf. Mensen laten zich veel te makkelijk inpakken en dat gaat het OM keihard afstraffen. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren worden hard aangepakt. Bij de Merwedebrug op de A27 worden vandaag camera's opgehangen om het vrachtwagenverbod te controleren. De brug bij Gorinchem is te zwak en daarom mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Als de camera's worden opgehangen gaan ze ook meteen aan. De boete voor overtreders van het verbod is €500. In een Amerikaans museum met de geschiedenis van het land komen waarschuwingsborden te staan. President Trump heeft dat bepaald omdat hij vindt dat de eigenaar van het museum te veel benadrukte hoe gruwelijk de slavernij was en niet zei over het succes. Op de borden komt te staan dat de tentoonstellingen gerenoveerd moeten worden. En in Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela staat nu op bijna 5400. Het weer van weer onder

0: Online. Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
1: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
1: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: Alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zegt ze alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.
1: Jan werd geboren op de 1e april. Met op zijn gezicht een gelukkig. Ja, hij kwam lachend op de wereld, liet geen enkele traan. Toen de ooievaar hem naar zijn moeder bracht.

Op zijn 100ste verjaardag riep Jan, het is gedaan. Ik voel het, mijn einde komt eraan. En vrienden verzamelden zich rond Jan Vrolijks bed. En in ieder huilde zacht, behalve Jan.

0: Jan Boelen.
1: Alle Frieske toppers op Inge Stuurder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Frieske Groen. Frieske FM.

0: Lid u eens adverteren zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en buitenland.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Boven Nederland werd gisteravond een grote vuurbal gezien. Het was waarschijnlijk een satelliet van Starlink die terugkwam naar aarde, zegt een expert tegen de NOS. De satelliet kwam de dampkring binnen boven Engeland. Daarna zagen mensen de vuurbal in Nederland van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In Nieuw-Zeeland is op het Noordereiland een aardbeving geweest met een kracht van 5,7. Volgens media in het land waren er daarna 73 naschokken te voelen. Gebouwen raakten beschadigd, waaronder een supermarkt, en meerdere wegen moeten worden hersteld. Bij een eilandengroep ruim 2000 kilometer noordelijker was ook een aardbeving. Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia gaat investeren in AI-datacenters in Zuid-Korea. Er wordt $1 miljard uitgetrokken om zo'n fabriek te bouwen dat gaat draaien met apparatuur van Nvidia. Ze werken ook mee aan de bouw van een mega-AI-fabriek die volgend jaar al moet werken. In ruil daarvoor wil Nvidia techniek voor geheugenchips krijgen. En de Amerikaanse rapper Lil Wayne geloofde niet dat hij volgend jaar een ster krijgt in Hollywood. Hij dacht dat het een grap was van zijn team, zei hij op social media. Maar de ster van Lil Wayne komt volgend jaar echt in Los Angeles te liggen. Net als een aantal andere artiesten, zoals David Guetta, Sia en Linkin Park. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen. In het Noordoosten wordt het maximaal 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op Ien Stjoerder. Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Wij uurs jesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Wij uurzesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Friese toppers op in je stuurder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: open. Nou, dit is een schitterend verske van Joop Obama. Dat is een echt artiest. Ik ben dat net, ik ben een echte visker en ik ken gewoon beter de visje als hem. Nou, het beste en tot nog een visslag. Hulp, zien scary onklompen.
1: Friesk FM.
2: Friesk FM.
1: Hoe Friesk was dat ha?

0: Lid u eens adverteren zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en buitenland.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten hebben daarom opdracht gegeven om nog meer dorpen te evacueren. Een stuk natuur zo groot als Rotterdam is al verwoest door de vlammen. President Macron heeft het leger de opdracht gegeven om klaar te staan om te helpen. Justitie gaat bedrijven die geld witwassen voor criminelen keihard aanpakken, schrijft de Telegraaf. Accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren hebben ook een serieus probleem als ze gepakt worden. Het OM vindt het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten misbruiken door criminelen. Amerika heeft een tanker aangevallen in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds Iran de straat van Hormuz weer heeft dichtgegooid. Tussen april en midden juni liet Amerika ook al geen schepen door naar havens in Iran. En de WK-held van Kaapverdië, keeper Vozinha, heeft een megatransfer te pakken. Hij gaat op zijn 40ste naar de grootste club van Chili. Volgens de voorzitter is het zo goed als rond. Hij moet alleen nog medisch gekeurd worden en tekenen. Vozinha komt van een club op het tweede niveau in Portugal en stond in het WK Dream Team. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag met zomerse temperaturen. In het noordoosten wordt het 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stoeler. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op Ian Stewarder, Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Wij uur zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

feestje. Alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen.

0: Lid u eens adverteren zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske WM. Frieske WM. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en buitenland.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In bijna heel Nederland zagen mensen gisteravond een vuurbal in de lucht. Het was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk die terugkeerde naar aarde. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en zou helemaal moeten zijn opgebrand. De vuurbal werd gezien van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Bordeaux zijn nog eens 58.000 mensen geëvacueerd door de natuurbranden. Vanmorgen vroeg kregen ze te horen dat ze hun huis uit moesten. De branden komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. Een gebied zo groot als Rotterdam is al afgebrand. Bij elkaar moesten al bijna 200.000 mensen het gebied verlaten. Vanaf vandaag worden de boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug in de A27 het gewicht niet meer aan kan. Om de boetes uit te delen worden vandaag camera's neergezet. Die gaan dan ook meteen aan om overtreders te betrappen. De boete is €500. En in Venezuela is gisteren een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te

0: wonen. Er was ook een ceremonie in de hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela staat nu op bijna 5400. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen, 25 tot 29 graden. Alleen aan zee wordt het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Met Airco Techniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
1: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
1: Een airco voor thuis of op kantoor? Airco Techniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Fries.

alle Friese toppers op ien stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Wij uurzesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
7: FrieskFM verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers gemeld.
7: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Friesk FM. Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
5: Lid u eens adverteerders witte? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hert van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Frankrijk zet het leger in om de bosbranden bij Bordeaux te bestrijden. Er gaan 1000 militairen die kant op. Dat heeft de premier besloten na crisisoverleg met een aantal ministers. De situatie in het zuidwesten van Frankrijk wordt steeds gevaarlijker, omdat het vuur nu oprukt richting Bordeaux zelf. Mensen in heel Nederland hebben gisteravond minutenlang een vuurbol gezien in de lucht. Er kwamen meldingen uit Amsterdam, Arnhem en Texel. Het is niet helemaal zeker wat het was. Gedacht wordt aan een oude satelliet van Elon Musk of een meteoor. Het heeft in ieder geval geen gevaar opgeleverd. Vanaf vandaag riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete van €500 als ze over de Merwedebrug bij Gorkum rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug zwaar verkeer niet meer aan kan. Hij moet worden opgeknapt. Om in de gaten te houden of de chauffeurs zich aan het verbod houden, zijn camera's opgehangen. En vandaag begint World Pride in Amsterdam. En daarom heeft het ANP onderzoek gedaan naar gemeenten die regenboogsymbolen hebben. 1 op de 3 is daar al eens vernield. Het gaat dan om zebrapaden, bankjes of fietspaden. Die zijn in regenboogkleur geschilderd om aandacht te vragen voor LHBTI'ers. Dan het weer van Weer Online. Een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
8: Yo, listen up.
7: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
8: Oké. Okay.
7: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
5: Frieskewem Verkeersinformatie.
12: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers gemeld.
5: Dit is Frieskewem. Radio en muziek uit het hart van Friesland.

Friese toppers op Ine Stjoerder, Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u is jesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
2: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
3: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
4: Shop voor het hele assortiment op smitcompleetbuiten.nl.
5: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn.
9: Vanmorgen is het droog en zonnig. De temperatuur gaat ook al snel omhoog, richting de 20 graden. Vanmiddag is het volop zomers, met temperaturen van 25 tot 29 graden. Alleen aan zee blijft het iets minder warm. Vanavond blijft het ook nog lang warm en zonnig. Morgen is het mooie weer voorbij en gaat het regenen.
10: FrieskFM verkeersinformatie.
11: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers gemeld.
12: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Fries FM. Vanuit het hart van Friesland.

Alle Friese toppers op Inge Stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij uur zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen.

0: vitaenergie.nl.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Let u eens adverteerders weten. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord Nijs uit binnen- en buitenland.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het zuidwesten van Frankrijk worden nu ook mondkapjes uitgedeeld vanwege de schadelijke rook van de bosbranden bij Bordeaux. Ze zijn voor brandweermensen, de bevolking en vakantiegangers. Het vuur breidt zich nog altijd uit, daarom zet de Franse regering het leger in. 1000 militairen gaan helpen om het vuur te bestrijden. Bij Bordeaux worden trouwens steeds meer mensen geëvacueerd en dat gebeurt ook bij de Spaanse hoofdstad Madrid. Daar woeden ook bosbranden. Ook een enorme camping is ontruimd. De Spaanse premier Sanchez gaat vanmorgen met eigen ogen kijken hoe erg het allemaal is. Hij praat ook met hulpverleners. Onder meer boven Amsterdam, Utrecht, Almere en Arnhem was gisteravond een vuurbal te zien. Het zou de resten zijn van een oude satelliet van Elon Musk. Het ding kwam vanuit Engeland de atmosfeer binnen en brandde vervolgens langzaam op. Er zijn geen meldingen van schade op de grond. En ruim de helft van de LHBTI-plus jongeren tussen de 13 en 19 jaar durft thuis niet te vertellen dat ze homo, lesbisch of anders zijn. Uit angst om niet geaccepteerd te worden, heeft NOS Stories uitgezocht vanwege World Pride. Een van de jongeren houdt bijvoorbeeld haar mond omdat haar ouders al fel reageren als er homostellen op tv zijn. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
7: Yo, listen up.
6: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
7: Oké. Okay.
6: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
9: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van de weg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
4: Frieske WM, verkeersinformatie.
11: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers gemeld.
4: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: De beste Friese muziek. Else Dij.
1: Friese FM. Je sleert is mij te wie. Geen oer al hinne geen. Geen hikke mij te heen. Ik ben een

0: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
1: Lucas Outdoor in Wolvenga.
2: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
1: Genieten van je tuin.
2: 7 dagen per week geopend.
1: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
0: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Frieske WM Warmerjocht.
9: Vanochtend volop zon en het wordt snel warmer. Halverwege de ochtend is het op veel plaatsen al ruim 20 graden. Vanmiddag is het volop zomer, veel zon, weinig wind. In de loop van de middag komen er wel wat stapelwolken aan. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 29 graden.
8: Frieske WM Verkeersinformatie.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 korte file op dit moment en die staat op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat inmiddels alweer een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 56,7. A28 Assen-Zwolle bij 160,5. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn wordt je snelheid gecontroleerd bij 212,9.
8: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
11: Fries FM.
8: Vanuit het hart van Friesland.

als een wilde mosk. Vleen een trouwe bosk, safje lik me jood. Ik hang goed zin, ik viel me goed. Ik vlug het slingerpaad, dat gaat van lucht naar skaat. En als ik ting kon die, vleug ik wild, ik vlug.

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Let u eens adverteerders weten. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk en de Franse verkeersdienst zegt dat je de wegen bij Bordeaux moet mijden, ook als je naar Spanje gaat. Het advies is om via Toulouse te rijden. Bij Bordeaux woeden bosbranden die moeilijk onder controle te krijgen zijn door de wind. In het gebied worden mondkapjes uitgedeeld vanwege de rook. De politie kreeg gisteravond een melding van een steekpartij. Er was alleen één probleem, er werd geen slachtoffer gevonden. Er werd gezocht met politieauto's en een helikopter, maar niks, schrijft regiozender Rijnmond. Totdat bleek dat het slachtoffer zelf naar het ziekenhuis was gestrompeld. Er is nog niemand opgepakt. In Amerika was vannacht het tweede deel van het Correspondence Dinner. De eerste keer werd 3 maanden geleden afgebroken toen iemand een aanslag wilde plegen. De avond is eigenlijk bedoeld om te lachen, maar daar dacht president Trump kennelijk anders over. Hij beledigde de pers en zijn politieke tegenstanders. En scholen blijken geen veilige plek te zijn voor 4 op de 10 LHBTI-plus jongeren. Dat heeft NOS Stories onderzocht vanwege World Pride. Eentje vertelt dat hij er elke dag rekening mee houdt.

0: Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag is het volop zomers met veel zon en weinig wind en het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
1: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
1: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Is het tijd voor de volgende stap in je werk? Of wil je verder leren naast je baan? Bij Veerda combineer je werk met leren. Kies uit meer dan 260 flexibele cursussen en opleidingen voor volwassenen. Leer waar, wanneer en hoe het jou uitkomt. Leer jezelf het leven door. Bekijk alle scholingsmogelijkheden op veerda.nl/volwassenen.
6: FrieskFM Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is gelukkig nog weinig aan de hand op de weg. Alleen wat vertragingen bij de grensovergangen. Zoals op de A1 Hengelo richting Duitsland. Daar bij de grens 10 minuten oponthoud. En dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten vertraging bij de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A28 Assen richting Zwolle bij 160,5. En op de A50 Zwolle Apeldoorn bij 212,9.
6: Dit is Friesk FM. 10 radio en muziek uit het hart

0: tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
2: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
3: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
1: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: FrieskFM Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 56,7. En op de A12 Utrecht-Arnhem, daar staat een flitser bij 83,0.
7: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. FrieskFM. Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim.

0: lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Let u eens adverteerders witte. Daar stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Indonesië worden 5 Nederlanders vermist, meldt persbureau AP. Ze zaten met nog 6 andere Europese toeristen op een boot bij de kust van het eiland Sulawesi en kwamen niet aan op de eindbestemming. Er wordt met tientallen reddingsteams gezocht naar de boot. Dat is lastig vanwege de harde wind en hoge golven. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Paramount en Warner Brothers drukken op de pauzeknop bij een van de grootste overnames ooit in Hollywood. Ze schuiven de deal op de lange baan tot volgend jaar. Beide partijen waren er eigenlijk al uit, maar krijgen nu tegengas van staten als Californië. De staten zijn bang dat Paramount en Warner Brothers te machtig worden. En in Amsterdam begint World Pride met om 11 uur de Pride Walk vanaf de Dam. Die eindigt in het Vondelpark waar Koningin Maxima World Pride opent. Het is voor het eerst dat het internationale event in Amsterdam is. 2 weken lang is er extra aandacht voor de wereldwijde strijd voor gelijke rechten voor LHBTI-plussers met protesten en feesten. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Temperatuur 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
6: Yo, listen up.
5: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
6: Oké. Okay.
5: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Frieske Wem, verkeersinformatie.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zaterdagochtend. Maar wel vertragingen bij de Duitse grenzen. Onder andere op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten met 2 kilometer file. En in het zuiden van het land op de A76 Geleen-Aken. Daar bij de grens een kwartier op onthoudt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Frits Meister meldt de snelheidscontrole op de A6 Muiden richting Lelystad bij 69,2.
3: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stoer. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Friesk FM. Vanuit het hart van Friesland.

0: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Lid u eens adverteerders witten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord Nijs uit binnen- en buitenland.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Over een uur gaat het druk bevaren Twentekanaal voorlopig dicht. Door de droogte is het waterpeil te laag en dat kan zorgen voor schade aan de natuur en aan kades. Afgelopen dagen is geprobeerd het waterpeil omhoog te krijgen, maar dat is niet gelukt. Wanneer het kanaal weer open kan, is niet bekend. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. In Oekraïne werd pas geleden de populaire minister Fedorov van Defensie ontslagen, maar hij krijgt nu onverwachte steun. Italië heeft hem een baan aangeboden als adviseur van het leger. Fedorov was ontroerd en zag het als steunbetuiging. Die kreeg hij ook in Oekraïne, want daar waren grote protesten tegen zijn ontslag. En twee piloten van Iceland Air, die in het voorjaar een stunt uithaalden, zijn hun vliegbrevet voorlopig kwijt. Ze vlogen heel laag over een dorpje in IJsland omdat een van hen met pensioen zou gaan. De actie ging niet ongemerkt voorbij. Mensen klaagden dat hun huizen stonden te trillen door het laagvliegende toestel. Dan het weer van Weer Online. Het wordt volop zomers met veel zon en weinig wind. Komen straks wel wat stapelwolken aan. Temperatuur 23 tot 29 graden. Morgen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
7: Yo, listen up.
6: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
7: Oké. Okay.
6: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel.

0: voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Dit is Friesk FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.
5: Nou, ik maak mij maar bekend. Ik ben de Friese Trude Boer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer. Mijn snaren breken gauwes en mijn hals staat wel wat schelf. Maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese Trude Boer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats, dat is een stee, waar het een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij suipen, want drinken kan dan niet. En ik zing maar in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese troudeboer, dat is een pure beste baan. Ik zing over Schuitjeseilen en onze Elfstedentocht. En ik heb zo naast klein en al aardig wat schijfjes verkocht. Zie, ik ben een duiken heen. Ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese troudeboer, dat is een pure beste baan. Nou, het naait eruit, vind je ook niet, als ik een keer zing. Ook al komt het met groen schrek, zie die horen als een kring. Je hebt altijd wat te emelen, maar dan weer ik mij heel braaf. Ik zeg dan, word toch weg, jong, ik ben liever.

Wat een volk dit voor zo'n frisse trode boer. Dat gezuiter langs de zaaltjes is helemaal geen koepertoer. Bedankt hoor, het was gezellig. Nou, ik zal maar weer naar huis. Ik hoor mijn wijfje al wel weer zeggen. Komt er wel weer thuis.

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Wij uur zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
1: Lucas Outdoor in Wolvenga.
2: De mooiste tuinzet zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
1: Genieten van je tuin.
2: Iedere donderdag koopavond.
1: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
0: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
6: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
7: Frieske FM.
6: Vanuit het hart van Friesland.

0: is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
1: Bouwcenter Concordia.
0: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
1: Bouwcenter Concordia.
3: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Let u eens adverteerders witten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord Nijs uit binnen- en buitenland.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi zijn 4 Nederlanders teruggevonden. Ze zaten op een boot die sinds gisteravond werd vermist. Ze maken het goed. De boot zou zijn gezonken. Volgens Binnenlandse Zaken is er nog veel onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de motorboot zaten ook andere Europese toeristen. Rond deze tijd gaat het Twentekanaal voorlopig dicht. De sluizen gaan nu zo'n beetje niet meer open vanwege de droogte en het lage waterpeil. Het is in ieder geval een strop voor tientallen bedrijven bij het kanaal. Zij moeten nu iets anders verzinnen om hun spullen te vervoeren. En ze weten ook niet voor hoe lang. Bij Bordeaux is een grote expositieruimte omgebouwd tot een

0: ze er moeten blijven. En in de Tour de France is de ene laatste etappe begonnen. Het is een pittige. Het peloton krijgt maar liefst 4 beklimmingen voor ze kiezen, waarvan 3 van de buitencategorie. De finish is net als gisteren op Alpe d'Huez, maar nu via een weggetje in een kwetsbaar natuurgebied. En natuurliefhebbers zijn daar boos over. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat meer wolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: You listen up.
1: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
1: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Is het tijd voor de volgende stap in je werk? Of wil je verder leren naast je baan? Bij Veerda combineer je werk met leren. Kies uit meer dan 260 flexibele cursussen en opleidingen voor volwassenen. Leer waar, wanneer en hoe het jou uitkomt. Leer jezelf het leven door. Bekijk alle scholingsmogelijkheden op veerda.nl/volwassenen.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Dit is Friesk FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

Friese toppers op Ien Stuurder. Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde allier omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Een oren keer misschien? Een oren keer misschien?
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
3: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
4: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw. Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
5: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
5: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Frieske WM, warme jocht.
12: De zon schijnt flink aan de kust. In het binnenland zijn er stapelwolken. De meeste plaatsen is het droog en het wordt 22 tot 25 graden aan zee. Tot 29 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Vanavond is het vooral in het binnenland zonnig en krijgt de noordwesten met sluierwolken te maken. Morgen bewolkt en buien en een paar graden koeler.
13: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Frieske WM. Vanuit het hart van Friesland.

Friese toppers op ien stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Lid u eens adverteerders witten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord Nijs uit binnen- en buitenland.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het lukt het OM steeds beter om geld af te pakken van criminelen. Het ging vorig jaar om een recordbedrag van 433 miljoen euro. 23 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het OM hoopt het in de toekomst nog beter te doen door te focussen op de link tussen de onder- en bovenwereld. Maar er moet er wel goed worden samengewerkt. De Spaanse premier Sanchez is bij het gebied bij Madrid geweest waar een grote natuurbrand woedt. Hij zag met eigen ogen hoe erg het daar allemaal is. Ook sprak hij met hulpverleners. Bij het Franse Bordeaux staat de natuur ook in brand. Het leger stuurt nu een blusvliegtuig om het vuur te blussen. In Wormer bij Zaandam is een minderjarige jongen opgepakt die bezig was met een explosief bij een woning. Dat ging niet af. De politie zoekt nog naar een andere verdachte. In dezelfde straat ontplofte ruim een week geleden wel iets bij een woning en was er een klein brandje. Op de muur stond de tekst 220 cocaïne. En in Amsterdam is World Pride afgetrapt met de Pride Walk. Vanaf de Dam lopen duizenden mensen naar het Vondelpark waar Koningin Maxima World Pride officieel opent. Amsterdam is voor het eerst gaststad van het internationale evenement. 2 weken lang is er van alles te doen om aandacht te vragen voor de LHBTI+ gemeenschap. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
7: Yo, listen up.
6: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
7: Oké. Okay.
6: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: Zijn dromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Al meer als 45 hier, een vertrouwd adres.
4: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: FrieskFM Warmerjocht.
7: De zon schijnt flink aan de kust. In het binnenland zijn er stapelwolken. De meeste plaatsen is het droog en het wordt 22 tot 25 graden aan zee. Tot 29 graden in het zuidoosten met een matige westenwind. Vanavond is het vooral in het binnenland zonnig en krijgt de noordwesten met sluierwolken te maken. Morgen bewolkt en buien en een paar graden koeler.
8: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. FrieskFM. Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stjoerder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op Ien Stjoerder, Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer, dat is die ja van Jumbo.
4: Lid u eens adverteerders witte, dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem, dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en boetenland.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een ongeluk gebeurd met een motorboot met 11 toeristen aan boord, waaronder 4 Nederlanders. De boot zou door nog onbekende oorzaak zijn beschadigd, maar de toeristen konden overstappen op een reddingsvlot. Ze hebben niets. De schipper wordt vermist, naar hem wordt nu gezocht. Op het Leidseplein in Amsterdam is vannacht een informatiezuil over World Pride vernield. Er is een verdachte aangehouden. De World Pride duurt 2 weken en wordt zo officieel geopend door koningin Maxima in het Vondelpark. Daarvoor liepen 10.000 mensen mee in een tocht om aandacht te vragen voor de LHBTI+ community. Op een zomerkamp in het gebied dat in Russische handen is, zijn Oekraïnse drones ingeslagen. Daarbij zijn zeker 8 doden gevallen, waaronder 2 kinderen, zegt Rusland. Het is niet duidelijk of het zomerkamp bij de zee van Azov expres is aangevallen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. En werk aan de winkel voor het team van Max Verstappen, want hij heeft het niet best gedaan in de laatste training in Hongarije. Hij zet een teleurstellende 7e tijd neer. Moet over een paar uur echt beter, want dan is de kwalificatie al voor de race van morgen. Lando Norris was overigens de snelst in de training. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
7: Yo, listen up.
6: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
7: Okay.
6: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu.

0: Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
1: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Fries.

peppers en zelfs dan een gurk. Jim Bam zit er meer op zijn plak. De juffer is nou een soort personal coach. Je houdt elk bij op maat zien gerak. Wij hier geen internet.

0: in radio en muziek uit het hart van Friesland.
1: Each mistake, oh, you.

0: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
1: Bouwcenter Concordia.
0: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
2: Leukes outdoor in Wolvenga.
3: De mooiste tuinzets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
2: Genieten van je tuin.
3: 7 dagen per week geopend.
2: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
4: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
10: Friesk FM.
9: Vanuit het hart van Friesland.

Friese toppers op Ian Stewarder, Peter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u is jester alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: met de caravan op pad. Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Lid u eens adverteerders witten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske FM, dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en boetenland.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer vakantiegangers bellen de alarmcentrale met vragen over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ook vandaag kregen de ANWB en Eurocross al tientallen telefoontjes. Die zijn vooral voor mensen die vanwege de branden hals over kop een vakantiehuisje of tent uit moesten. Ze willen weten hoe het zit met de extra kosten die ze maken. Bosbranden in Frankrijk hebben dit jaar al bijna 100.000 hectare natuur verwoest. Dat is ongeveer net zo groot als de provincie Utrecht. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het over een recordoppervlakte. Door de bosbranden die nu in het zuidwesten van Frankrijk woeden, zijn al 200.000 mensen op de vlucht geslagen. Een groot busongeluk in Syrië. Daar zijn 2 touringcars op elkaar gebotst. Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook tientallen gewonden. In een van de bussen zaten mensen van de Syrische Veiligheidsdienst. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. En koningin Maxima heeft in het Amsterdamse Vondelpark de World Pride geopend. Het evenement voor de queergemeenschap duurt 2 weken. Maxima ging ook nog langs bij een aantal informatiekraampjes en was ze bij een dansoptreden van een drag queen waar ze zelf ook nog even aan meedeed. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
6: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
7: Yo, listen up.
6: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
7: Oké. Okay.
6: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Is het tijd voor de volgende stap in je werk? Of wil je verder leren naast je baan? Bij Verda combineer je werk met leren. Kies uit meer dan 260 flexibele cursussen en opleidingen voor volwassenen. Leer waar, wanneer en hoe het jou uitkomt. Leer jezelf het leven door. Bekijk alle scholingsmogelijkheden op verda.nl/volwassenen.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op Ien Stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
1: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: De hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Friesk FM. Vanuit het hart van Friesland.

0: als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Let u eens adverteerders witte. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de alarmcentrales van ANWB en Eurocross krijgen ze het steeds drukker met Nederlandse vakantiegangers die in de problemen komen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze hebben vragen over achtergelaten spullen of wat ze vergoed krijgen. De meeste belletjes komen van mensen die in de regio Bordeaux zitten. De politie heeft in Apeldoorn gericht geschoten op een man die verdacht wordt van een mishandeling. Na een melding erover gingen agenten gisteravond kijken in het pand waar de man zat. Daarbij zou een situatie zijn ontstaan waarbij een agent niks anders kon doen dan schieten. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is een vrolijke boel in het centrum van Rotterdam. Daar staan honderdduizenden mensen te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Er is een kilometerslange optocht die bestaat uit feestelijk uitgedoste dansers en danseressen met roots uit bijvoorbeeld de Antillen, Suriname en Kaapverdië. En het is zo warm in Rome dat twee toeristische trekpleisters langer open blijven, zodat bezoekers ook in koelere uren langs kunnen komen. Het zijn het Pantheon en het Colosseum. Die blijven tot zeker 11 uur in de avond open. In een aantal bioscopen in Rome kun je al een paar dagen gratis naar de film om koel te kunnen zitten. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
7: Yo, listen up.
6: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
7: Oké. Okay.
6: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
4: Frieske WM verkeersinformatie.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In totaal nog 40 kilometer file in Nederland. Dus de meeste files zijn snel aan het oplossen of inmiddels al opgelost. Wat nog opvalt is de A1 namens Voort richting Apeldoorn. Bij Kootwijk 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging heb je nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Boerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht. En 10 minuten vertraging ten slotte op de A27 Utrecht richting Almere. Voorknopend Almere en er staat daar 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 53,8. En op de A12 Utrecht-Den Haag bij 26,7.
4: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van

alle Friese toppers op één stjoerder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stjoerder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM. There she was.

0: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
1: Bouwcenter Concordia.
0: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
1: Bouwcenter Concordia.
4: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Friske WM verkeersinformatie.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij 134,4, op de A16 bij 71,0 en op de A79 bij 8,1.
10: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
1: Friesk FM.
10: Vanuit het hart van Friesland.

0: met de caravan op pad. Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Bij Eurojackpot maak je

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lid u eens adverteerders weten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Duitsland is een vliegtuigje neergestort op het dak van een huis. Een van de twee inzittenden is omgekomen en naar de ander wordt gezocht. Het toestel was net opgestegen in Bremen toen het hoogte verloor en crashte. De bewoners waren tijdens het ongeluk niet thuis. Bij een steekpartij in Amsterdam-Noord is een man zwaar gewond geraakt. Er is nog niemand opgepakt. De politie is op zoek naar iemand die er vandoor ging op een elektrische fiets met kleine wielen, waarschijnlijk een fatbike. Er is volgens regiozender NH nog een traumahelikopter opgeroepen die uit Rotterdam moest komen. De ene laatste etappe in de Tour, met een finish op de Alpe d'Huez, is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Hij viert dubbelfeest, want hij is nu ook zeker van de bolletjestrui voor beste klimmer. De gele trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar, dus als er niks raars gebeurt, wint hij morgen de Tour de France. En nog meer over de Tour, want de laatste etappe morgen wordt ingekort en dat komt door de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Daardoor is een tekort aan agenten die het parcours in de gaten moeten houden. De start is nu niet in een plaatsje buiten Parijs, maar in de stad zelf. Ook is die later rond 6 uur. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bevolkt met een paar buien, wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
4: Yo, listen up.
3: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
4: Oké. Okay.
3: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen... en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel is voor het gebruik de bijsluiter.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Frieske Wem, verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Esther meldt een flitser op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 29,2. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56,7. En op de A28 Assen-Zwolle bij 160,5.
1: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van

Alle Friese toppers op één stuurder. Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Leukes outdoor in Wolvenga.
2: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.

0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Frieskewem Warmerjocht.
11: Vooral aan de kust is het lekker zonnig. In het binnenland zijn er vaker stapelwolken. Het is droog met temperatuur van rond de 25 graden. In het zuidoosten nog een stukje warmer. Vanavond is het nog een tijdje zonnig, al zijn er in het noordwesten wat sluierwolken. Morgen is het bewolkt met een paar buien en het wordt 19 tot 22 graden.
10: Frieskewem Verkeersinformatie.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
10: De grootste hits uit het Vlaamse en de mooiste van Friesland.
13: Frieske FM.
10: Vanuit het hart van Friesland.

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Liet u eens adverteren zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord nice uit binnen- en boetenland.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het Franse leger stuurt meer en meer militairen naar plekken waar de bosbranden gevaarlijk dichtbij komen, zoals rond Bordeaux. Nog eens 500 gaan er die kant op. De militairen helpen bijvoorbeeld om bewoners en toeristen in veiligheid te brengen. Ook kunnen ze voorkomen dat ontruimde huizen worden geplunderd. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben ook gevolgen voor de slotrit van de Tour de France morgen. Er zijn zoveel agenten nodig bij de branden dat er te weinig zijn voor het beveiligen van het parcours. Daarom is dat met 40 kilometer verkort. De rit van vandaag is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Zo'n 10.000 mensen hebben vanmiddag meegedaan aan de Pride Walk door Amsterdam. Die begon op de Dam en ging naar het Vondelpark waar de World Pride werd geopend. Het internationale evenement voor de queergemeenschap. Koningin Maxima was daarbij, net als burgemeester Halsema. World Pride is voor het eerst in Amsterdam. En een tegenvaller voor Max Verstappen. Die is niet verder gekomen dan een zesde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. In de laatste ronde schreef Verstappen met zijn Red Bull van de baan. Lando Norris van McLaren was de snelste. Hij staat morgen bij de Grand Prix helemaal vooraan. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Met Airco Techniek Friesland houdt u het cool.
7: Yo, listen up.
6: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
7: Oké. Okay.
6: Een airco voor thuis of op kantoor? Airco Techniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: FrieskFM Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
4: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
1: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Vanavond nog een tijdje zon, al krijgt het noordwesten later te maken met wolkenvelden. Op de meeste plekken koelt het vannacht af naar 16 tot 19 graden. Morgen wat minder zomers dan vandaag. Het is vaak bewolkt en er vallen meerdere buien. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden.
10: FrieskFM Verkeersinformatie.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 bij 116,2, op de A9 bij 56,7 en op de A50 bij 212,9.
10: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
12: Friesk FM.
10: Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Wij uur zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stoer. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: over, ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje, dat maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
0: De maatschappij, dat ben jij.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van
4: voordeel. Aldi.
8: Lid u eens adverteerder zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hert van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een dode gevallen bij een van de natuurbranden in Spanje. Vlakbij de stad Valencia is een overleden man gevonden. Hij zat in zijn auto toen de brand uitbrak en kon geen kant op. Intussen is er goed nieuws over een bosbrand bij Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Die lijkt zich niet meer uit te breiden. Op de Grote Markt in Hartse Groningen is een stuntshow van mountainbikers, maar het is er zo druk dat er geen toeschouwer meer bij mag, meldt de regionale omroep. Er staan zelfs mensen op daken van de gebouwen. De organisatie vindt dat veel te gevaarlijk en heeft ze opgeroepen om naar beneden te komen. De organisatie van het zomercarnaval in Rotterdam is heel tevreden over hoe het vandaag gegaan is. De stad bruist en de sfeer is supergoed, zegt een woordvoerder. Hoeveel mensen langs de kant stonden is niet duidelijk, dat wordt niet geteld. Om de veiligheid te vergroten mocht de politie preventief fouilleren. En na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije stapte een tierende Max Verstappen uit zijn auto. Die was compleet onbestuurbaar, zei hij. Er is altijd wel iets dat niet werkt of kapot gaat. In zijn laatste ronde van de kwalificatie maakte Verstappen nog een spin. Morgen start hij vanaf de 6e plek. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
11: Yo, listen up.
10: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
11: Oké. Okay.
10: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: FrieskeWM Verkeersinformatie.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 bij 116,2, op de A9 bij 56,7 en op de A50 bij 212,9.
8: Dit is FrieskeWM. Radio en muziek uit het hart van

Friese toppers op Ien Stjoerder. Lietse Hille, de Wico's, Doe de Bleker en de Kast. Bij u is jesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
1: Bouwcenter Concordia.
0: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Bouwcenter Concordia.
5: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
6: Is het tijd voor de volgende stap in je werk? Of wil je verder leren naast je baan? Bij Verda combineer je werk met leren. Kies uit meer dan 260 flexibele cursussen en opleidingen voor volwassenen. Leer waar, wanneer en hoe het jou uitkomt. Leer jezelf het leven door. Bekijk alle scholingsmogelijkheden op verda.nl/volwassenen.
7: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
8: De grootste hits uit het Vlaamse en de mooiste van Friesland.
9: Friesk FM.
8: Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op

0: Lekker toch?
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Lid u eens adverteerders witte? Dan sto ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en boetenland.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. Bij Valencia in Spanje is een dode man van 78 gevonden in zijn auto. Er brak een natuurbrand uit en hij kon er niet aan ontsnappen. Het vuur is daar nu onder controle. Verderop in Spanje, bij Madrid, zijn veel grotere bosbranden, net als in het zuidwesten van Frankrijk. Bij de crash van een vliegtuigje in Noord-Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen. Het toestel boorde zich met de neus in het dak van een vrijstaand huis vlakbij Bremen. Een van de inzittenden werd al snel dood uit het vliegtuigje gehaald. Volgens Duitse media is nu ook het andere overleden slachtoffer gevonden. En net als in Amsterdam was er vandaag in Berlijn een groot evenement voor de queergemeenschap en daar deden honderdduizenden mensen aan mee. Er reden ook zo'n 80 vrachtwagens mee in de parade. De Berlin Pride is een van de grootste queer-evenementen in Europa. In Amsterdam ging vandaag de World Pride van start. Die duurt 2 weken. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
5: Yo, listen up.
4: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
5: Oké. Okay.
4: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dit is Friesk FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is one van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Fries FM. Vanuit het hart van Friesland.

alle Fryske toppers op ien stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Fryske Groen. Fryske FM.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. Let u eens adverteerders witte. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Rond het zomercarnaval in het centrum van Rotterdam zijn 4 mensen opgepakt met vuurwapens. 2 daarvan waren volgens Regus en de Rijnmond nep. Bezoekers van het zomercarnaval werden preventief gefouilleerd. Voor zover bekend verliep het festival zonder grote problemen. De organisatie is in elk geval dik tevreden. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Duizenden hectares natuur zijn verwoest en woningen vernield, maar we zullen herbouwen en herstellen, zei hij. Verder bedankte Macron landen die hielpen bij het bestrijden van de branden, bijvoorbeeld door blusvliegtuigen te sturen. Een baaldag eindigt voor Max Verstappen toch nog positief. Door straffen die zijn uitgedeeld aan Lewis Hamilton en Kimi Antonelli schuift hij na zijn mislukte kwalificatie 2 plekken op. Verstappen staat morgen bij de Grand Prix in Hongarije dus niet vanaf plek 6, maar vanaf plek 4. En er is weer een artiest kwaad omdat Donald Trump een liedje heeft gebruikt. Dit keer is Katy Perry not amused omdat haar nummer Firework in een TikTok-filmpje is gezet waarin je militaire aanvallen ziet. Er is mij niks gevraagd en ik keur het af, zegt Perry. Trump gebruikte eerder liedjes van Ariana Grande en Celine Dion. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad op 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
7: Yo, listen up.
6: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
7: Oké. Okay.
6: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Fries.

voor Friese toppers op Ine Stuurder, Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
4: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stoerder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij uur zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkens, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
1: Mooi van Ethos.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Let u eens adverteren zwitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord Nijs uit binnen- en boetenland.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij het zomercarnaval in Rotterdam zijn tientallen mensen niet lekker geworden en soms zelfs flauw gevallen. Van hen moesten er volgens Regus en de Rijnmond 9 naar het ziekenhuis. Het was in Rotterdam warm en druk. Bij preventieve wapencontroles rond het zomercarnaval zijn 4 mensen opgepakt. Het zijn drukke dagen voor een Nederlands brandweerteam dat Spaanse collega's helpt bij de natuurbranden. Zo zijn ze de hele nacht bezig geweest met een oplaaiende brand in de Pyreneeën. De missie van het Nederlandse team is ook bedoeld om te leren, want door klimaatverandering zijn er ook bij ons vaker natuurbranden. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in het noorden van Duitsland zijn niet 1, maar 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel vloog in het dak van een woning en daarna was vrij snel duidelijk dat 1 inzittende om het leven was gekomen en de tweede werd vermist. Na uren zoeken werd het lichaam van de tweede inzittende gevonden. En Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw bondgenoot Noord-Korea gaat vragen om te helpen in de oorlog. Volgens president Zelensky wil Moskou 30.000 Noord-Koreaanse militairen inzetten. Rusland en Noord-Korea hebben de afgelopen jaren hun banden aangehaald. 2 jaar geleden vochten er al Noord-Koreanen mee tegen Oekraïne. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
9: Yo, listen up.
8: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
9: Oké. Okay.
8: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
10: Ja? Echt serieus?
11: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
6: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
1: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
0: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Vanuit het hart van Friesland.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

alle Friese toppers op één stoerder. Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Lid u eens adverteerders weten? Dan stoo ik harkens naar Frieske WM. Frieske WM. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boekenland.
3: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Op het Comomeer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Voetbal International. In de wedstrijd tegen Metz was een renopstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd, want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. En de hulpdiensten zijn druk geweest vandaag bij het zomercarnaval in Rotterdam. Bijna 20 mensen werden door de warmte niet lekker. 9 moesten er naar het ziekenhuis. En er werd preventief gefouilleerd. 4 mensen zijn opgepakt met neppen en echte wapens. Verder zegt de politie dat het voor de meeste bezoekers vooral een feestje was. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe en dan is het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
5: Yo, listen up.
4: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool. Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
6: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op Inge Stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
1: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: De grootste hits uit Vlaanderen en de mooiste van Friesland.
14: Frieske FM.
13: Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stoeler. Gurbe Douwstra, Reboeien, Gaatsen en die twa. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Lid u eens adverteerders weten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Bij de Pride in Berlijn is een auto een mensenmassa ingereden en volgens de politie zijn daarbij een dode en 15 gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeluk gaat of om een gerichte actie. De politie zoekt nog met man en macht naar de dader. De Pride in Berlijn is stilgelegd. Op het Como-meer in Italië is druk gezocht naar een Nederlandse man. Hij sprong van een gehuurde boot om zijn 16-jarige zoon uit het water te redden. Die was in de problemen gekomen. Maar de man zelf kwam niet meer boven. De zoon is alsnog gered, maar de man is mogelijk in een sterke stroming terechtgekomen. In Brazilië moet de huidige president Lula het in de volgende verkiezingen opnemen tegen Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Die zit voor 27 jaar in de gevangenis, omdat hij via een mislukte coup aan de macht probeerde te blijven. De Bolsonaro's worden gesteund door de Amerikaanse president Trump. En bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz is de vrouwelijke scheidsrechter gewond geraakt. Ze probeerden een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Ze kon door een hersenschudding niet meer verder. Een grensrechter nam het van haar over. Beide ploegen hebben excuses gemaakt en Fortuna verloor met 3-1. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms een bui. En dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
6: Yo, listen up.
5: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
6: Oké. Okay.
5: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
3: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

Friske toppers op Inge Stjoerder, Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friske Groen. Friske FM.

alle Friese toppers op één stoer. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doe de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op in je stuurder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Lid u eens adverteerders witte, dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem, dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Berlijn is een wagen ingereden op een mensenmassa die op de been was voor de Pride. Daarbij is een dode gevallen en zijn er zeker 14 gewonden. Een deel van hen is er zeer slecht aan toe. De Pride is meteen stilgelegd en bezoekers moesten er naar huis. Naar de bestuurder van de auto wordt nog gezocht. Mogelijk is die te voet gevlucht. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege de naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt onder vuur. De Russen zouden Kiev bestoken met ballistische raketten. De Oekraïense luchtmacht probeert die te onderscheppen, maar brokstukken zorgen op verschillende plekken dan weer voor branden. Over slachtoffers is nog niks bekend. En Ajax-fans hoeven binnenkort niet meer de portemonnee te trekken als ze iets te eten of te drinken halen. Tenminste, letterlijk dan. Ze scannen eerst hun telefoon, pakken dan eten en drinken en lopen daarna door een speciaal poortje. Er wordt dan wel geld van de rekening afgeschreven. Dat schrijft stadszender AT5. Het is een proef van de Johan Cruijff Arena. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait ook behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op Inge Stuurder, Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Stop. Alle Friese toppers op Ien Stjoerder, Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stuurder. Gurbe Douwstra, Reboeien, Gaatsen en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Lid u eens adverteren zitten. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Berlijn vechten zeker 3 mensen nog voor hun leven. Ze werden geraakt door een auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride daar. In totaal vielen er 16 gewonden en 1 dode. De bestuurder van de wagen is nog altijd spoorloos. Die zou er mogelijk te voet vandoor zijn gegaan met een mes. De politie hoort ook dat er mensen neergestoken zijn. De burgemeester van Berlijn noemt de gebeurtenissen al een aanval op de vrije samenleving. De Pride was vreedzaam en voor een tolerant Berlijn, maar werd op een brute wijze aangevallen, zegt hij. Bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en belooft de dader of daders hard te zullen straffen. In Kootwijkerbroek is een jongen omgekomen na een ongeluk met een quad. Hij is waarschijnlijk uit de bocht gevlogen, denkt de politie. Er was ook nog een tweede jongen die zei op de quad te hebben gezeten. Hij is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, schrijft RTL Nieuws. En PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal met 3-1 verloren. Volgens trainer Peter Bos gaf zijn ploeg ontzettend veel kansen weg en werd er niet goed verdedigd. Maar is het aan keeper Kovar te danken dat ze niet met meer hebben verloren? Volgende week zondag speelt PSV om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden. En het waait ook behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.